Kerkes wat wie töp singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed dat die daar dit program den Herrn Jesus später kennen leren worden. Als ik met mijn vandaagse geschichte aanvang, wel wie nog eenmaal dat leidje zingen wat wie zij het moet leren.

Nu wel wie nog eenmaal alle te beden zijn die rij door. Lieve God, ik dank die voor alle tenja die deze geschicht om radio gehoord hebben. Ik bid dat wie alle van zijn geschichten als deze ook wat geduld leren mochten. Amen.